0: een mood flip. Weet dat ik een goed spit. Weet dat ik niet bezig ben met hoe ik in de groep lig. Weet ik was al de shit sinds way back to 2-6. Ik blijf die mannen met te veel back joeken als toothpicks.
1: Damn, man, yo, I can't find that shit for nothing. I don't see nothing. Yo, Action, you see anything?
2: Yeah, yo, it's right over here, right where Wolf said it would be. Ah, come on.
1: Damn, look at this shit here.
2: Yeah, let me see that shit. Yo, here comes the fucking money.